Ar strolet tir ne a zo be giloet ganom, bevim diustug ar strolet dremwel, a Louise Ebrel, a Gouze, evo ganom a giloet Marcel de ce micro menu meu er gronikin va breiz din me Marcel a zo ur pod a hio jom bat teeruk be goulenatet ga Yann Berkemener vid leor zaet a neve gad eost.

Astrolade tir ne azobe giroet ganom bevim diustug ad astrolade dremuel a Louise Ebrel a gouze evo ganom hein, giroet Marcel de ce micro menu meu er groniken va breiz din me Marcel azo ur pod a hio jom bat teeruk be goulenatet ga yann berke mener vid leor zaet a neve gad eost.